0: boot as. En ek glyf dat as ein ding wat wie ons plotietje menschen en andere menschen doch wel ook, maar hier zijn we mang plotietje, dan reden we van ons selbst. Wie moeten met ophossen dat wie nicht alles weichschmieten wat wie geleerd haben van thuis, bloß dort wat einem nicht im Leben helpen kon, dort kon ja einer weichschmieten, en was het as nicht hier oder nicht du, dat wel we vielleicht nicht, aber das so viel geldet wat wie met oven.
1: Yeah.
0: En waar we aan zien kingen, nou ik kan niet kingen, maar waar we de nächste mensen wat hingen aan komen, ook van dort vertalen. En wanneer je zo'n zand wordt, vielleicht een kind hebt gehoord aan wat er zo schwor is, dan waar we reden over waarom wie de kind het zo schwor en niet waarom is de kerk zo schwor.